Ook nedige vrouw, kwik wissen is ganz genau. Kwik is nur een kleine augenblik. Een wunderschöne stunde. En dan weer bye bye. Dan ik ben der kwik.